0: love you, Mom and Dad.
1: Ik slaat na net onelt u het janorel tisi patash. Dat internet doet hier zo net u. Ber hazel chu aan het zijn bij jas dan het jaar nee. Deze tisi voor u zijn dan el ause. Bank to patash days dan het sorry niet tisi. Last week as hij zijn als het day. We haar hotel made in nation Saskatchewan. Die zijn ont a bid als het zijn en je hou al jansi Canada ge jou ha. July is get hard to other hold house. It's hot hard to other hold house and bring a ghost nyons in it. Janos e back to batash.ca.
2: Well, last saw Hawk.